0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Lektion sah wir dort die Bibel uns wies, dort durch kein anderer Weg ist, wodurch wir können selig werden, als durch Jesus Christus. Wir sagen noch, war er dort geschrieben uns hier in Hebräer im Neuen Testament, auch war er wies von dem Bund, wo er merken wird mit Israel, und wo er den Wort vollfallen. Von der, wo wir seinen Wort die Bibel uns lehrt von weltlicher Andacht oder auch wahrhaftiger Anbetung. Mein Freund, ich lade dich nun weiter an, eingeschaltet zu bleiben, zu seinen Wort die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren haft und von der besonders von wahrhaftiger Anbetung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Person, die eingeschaltet haft. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun Freund, wir kommen von dort nur das 9. Kapitel in das Hebräer Buch und das ist dann ein neues Aufteil. Wir sind nu in dat part van dit boek, wo wir diepere christliche leer fingen. Dit is nu nicht so als de maalt van wat Paulus en Peter van reden. Dit heeft niks te doen met zo'n nate ceremonie, oder wat eenvacher dat wir in onze aandacht te doen. Hier in dit 9e kapitel redt hij van ware aandacht en aanbeden. De eerste 10 vers reden van de nieuwe aandacht steed, dat beter is als de, dat oulet weer. En dan van den 11. vers, bet en dat 10e kapitel, redt dat van een betere opvang. Also sind hier 2 diensten, die ene jegen dem andere gezet worden. Eind weer de levitische dienst, dat in een irdische tempel gedonen weer, en dan dem Herr Jesus zijn dienst en een aandacht steed, die veel beter en wertvoller is. Dort is ware aandacht en deze tijd. Ik wil jullie hier nu wat zeer wichtig verleihen. Jeft goed obacht. Ik lees den eerste vers in dat 9e kapitel. Also had dat eerste testament beidest verschriften van dienst en ook een weltlicher heiligtum. Wanneer hier redt van den dienst en dat weltlicher heiligtum, dat kan endlich vielleicht gezegd worden dat het naar aandacht weer leven als een dienst. En wanneer dat redt van een weltlicher heiligtum, meint dat niet zo als wie denken, mochte, dat het niet geestlich weer. Leven meint dat, dat het met natuurlijke dingen geboet weer, en weer hier in deze wereld. Dat weer zo en zo lang, en zo breed, en zo hoog. En daar weer gewisse ceremonie, die ze daar gingen, dat weer de dingen, die ze met ere hang, en zo wieder deden, en in dem zijn weer dat een weltlicher heiligtum. Dort wir so eingeordnet, dort dort falsch dadurch können, wann sie dort von Hort deide, so aus zu dem Herr, ihre Sünde togedeigt habe. Nu dit Wort verglichen mit einer Andachtssteed im Himmel, dort nicht mit Menschen hängen gebut ist. Und da sind einige Dinge gesagt, die sehr wichtig sind. Nu den 2. Vers. Dann da wir ein Zelt regemocht, dort erste, wo beidest ein Lampe holen, ook in der stund dort han gesagt het brood op zich houd, dat wir dort heilig genannt. Nu dat is interessant, dat de schriever ons nicht terugneemt num tempel, aber leven nur den anders zelt in de wildnis. Daar is nust gezegd van den Herodes zijn tempel, voor dit bispel, wann daar ook wat van gezegd wordt en dem, dat daar zijn nog opgebracht worden, en dat daar priester werden, die daar nog tot die tijd deende beim altar. Endlich, de schriever je trig, no ver de tempels, en daar wäre je 3 tempels alles taub. De dan daar in Jeruzalem wie, als des brief geschreven wordt, wie de Herodes tempel. Ober de schriever brugt nicht irgendein van de tempels leven, je het trig no dat zelt in de wildnis, dat Moses abstaalt, en brugt dort als een bispel. En waarde dat bispel is dat het wat wie, dat in deze wereld weer en weer van irdische materialen gemaakt. Dat eerste, waar beidest een lampe holen ook een desch met dat hangezat het brood weer, dat weer dat heilje genaamd. Dat heet, dit weer de eerste stoof, die de heilige stoof genaamd wordt. Nu de 3e bij het 5e vers in dat 9e kapitel. En hangen de tweede gardien wie een stof dat de allerheiligste genaamd is. Daar wie de goldene altaar en de bundeslood, de rondom met goud betrokken wie, en daar binnen wie de goldene kruk met mana, en aanzien stok de bloemen knappers je treje houd, en de tofler met de jebote. En even al dit wie de heerlijkheidscherubim, die dem genodestool schotte jeven. Even wat we nu niet kennen en einzelt reden. Dit is wat zeer wichtig. En we zullen goed obacht geven. Eerstens, zoals we al gezien hebben, hij wordt een vergelijk maken tussen dit onderscheld en den am hemel. En dat dit irdische zelt nog de master gemaakt weer van den die am hemel weer. God wees Moses die onderscheid am hemel. En Moses moog den irdische zelt no dat master van wat hij gezien had, die am hemel is. Ober zo stroom als het met zijn gewaast, de irdische weer van deze welt en weer lang niet dood, wat die am hemel is. De weer veel wenje en weert en zo wieder en verschillende weer, zoals we gezien worden, ober wandert ook zo weer dag weer dat naar ondags steed. En in den zaaste vars heb ik wadde dat woord deinst. En dat zal vielleicht even zaad worden als ondacht. In den zaaste vars. Nu als deze dingen zo reed gemaakt werden, gingen de priester aan een hand Emma en de eerste stovenen den deinst te donen. Dit heeft dan te donen met ondacht en aanbeden. En dit is niet bloos voor mensen toop komen een verzameling te hebben, waar er vielleicht maar weinig ceremonien zijn, of sogar veel en verhängnisvol ceremonien mochten zijn. Dit reed van woord het aanbeden en aandacht dat van diep en hart komt, vriend. Aandacht dat ons en dem Herr Jezus zijn jegen woord en aanbrengt, waar we am loven doen, waar we am zond geven dat wat weert heeft, onze leven en onze aandacht. De Heer Jezus is dat weet dat wie aan eer en heerlijkheid en prijs toekomen laten. Dat, mijn vriend, is ware aandacht. En ik wade, zoals ik al eermaal gezegd ha, na zo je naam aandacht, waar God zijn woord niet uitgegeven wordt, is niet ware aandacht. Dat is bloos een toekomen dat niet veel juistelijke weet heeft. En dan, wanneer worden aandacht als je was, dan wordt er ook dienst zijn dat de noodvolg wordt zijn. Worden aandacht wordt emmer, nu worden dienst leiden. Als de zoten Jezus in de wildnis verzieken deed, van behouden haast, als de zoten wil haar dat Jezus aan zal aanbeden, zei Jezus te aan beschreven in Matthäus 4, 10 de vars, dat het geschreven staat dat wie dem Heer ons God alleen aanbeden zullen, en am deine. Also zeg maar, wordt het aanbeden, wordt nu wordt dienst leiden. Dan wordt de prediger niet egelbrugge mensen aansparen, dat ze in het kerk deine zelen, oder dat ze jeven zelen. Wanneer aandacht is, waar God zijn woord flittig gepredigt wordt, en dem Heilige Geest zijn macht, dan wordt door wat passeren, vriend, dat is zeker. Mir is dat zo schuld. Ober daar zijn schien zoveel kerken waar mensen toop komen, een verzameling te hebben over die mensen die door hen wanken, wanneer ik dan eenmaal met een vertaal van geestelijke dingen, dan hebben ze zo zeer weinig wetenschap van de grondlagwaarheden van God zijn woord. Mij bodert dat. Ik wonder manchmal wat de prediger van reden deed. Ik doe nu een zinderschulklas in je rechter en daar zijn meerdere oudere mensen en de klas en voorken komen zonen, dan noem ik om eng van de klas en bewonderen zich even de zaken van die we gereed hebben en de klas. En dat zijn mensen die veel jaren zijn naar de kerk gewankt, die een leven lang zijn in de kerk gewaast. Wat heeft de prediker van gereed? Waar is God zijn woord in zo'n kerk? En dan moet ik me wonderen wat zo'n prediker en zinderscholierers nog eenmaal worden ver verantwoordelijk zijn. Dat eerste dat zal een goede aandacht zijn als prijs en eer te geven tot de Heer Jezus Christus. en wanneer je zongen wordt en de aandacht, dan zullen de leden zonen zijn die dem Heer eer brengen en de verzameling aansparen zal dem Heer aan te beden. En ik hoop je houden mij dat te goed, wanneer ik dat waarde zei, op wanneer zo'n aandacht is, dan zal dat en wordt ook tot dienst leiden. En daar zijn zoveel verschillende wegen dat we dem Heer dienen kennen. Wanneer is dat laatste maal dat du die nobe uit je helpen hast, wann am wat fehlt? Manchmal tje we am nicht helpen, aber wie tjenne am vielleicht moed te spreken, oder sogar dat evangelium geven, en voor am beden. Ik neem een beetje tijd voor dit, aber dat is zo zeer wichtig. Daar is geen ware aandacht en aanbeden, buiten en en dich dem Herr Jesus Christus. Al die ceremonie en die opfer en dat zelt en de wildnis deden dat volk eindelijk niet, nur dem Herr zijn doorzennen oder jegenwoord brengen. Bloos de hoge priester kon en de allerheiligste stoven en gonen en dat bloos eenmaal en joa en niet ohne bloot.

Nu ik kom vader terug naar den anders zelt. Dat ganse is een beeld van dem Herr Jesus Christus. Alles dat en dat ganse boel via is een beeld van Jesus. Ik ha nicht die tijd door hem dieper in en te gaan, aber sogar die Kleider, die de priester moesten aanhaben, wann sie in den dienst waren, waren een beeld van je wasset van dem Herr Jesus. En dat is besonders zo voor dem hoge priester, zijn ganse anzug. Dat ganz wichtigste poort van den ganzen anders zelt, wie zo als een grote box, 30 kubits lang, dat wordt ungefähr meest 15 meter zijn, 10 kubits breed, dat wordt meest 5 meter breed zijn, en 10 kubits hoog, en waarde dat wordt meest 5 meter hoog zijn. Dat wie alles met goud belaagt. De box wie dan ingedeeld in twee deel, zoals wie hier nu lozen. Eind, de heilige stof, had je wasse meubelen, zum Beispiel, door weer de dash voor dat brood eenmaal de werken opgelegd wordt, en dan weer door de goldene lampen holen, en dan in de hingegrond door tussen de andere twee, weer dan de goldene altaar zum weiruk brennen. De altaar red van beden. Daar wordt niemals een apfel gebracht op dem altaar. Dat allerheiligste, waar de hoge priester in Nanjink eenmaal am jaar, wie hingen een zeer dikke gordijn. Daar waren twee bieten meubelen binnen, daar weer de arche of de kist, die van de gewisse soort hout gemaakt weer, en met geld van binnen ook van buiten evenlaagd weer, met geld. En dan weer daar zoals een deksel op oort, gans van geld gemaakt, en dat wordt de genodestool of de erbarmingsstool genaamd. Daar waren ook cherubim, die uit dat namelijk het biedgaltje mocht weer, dat het deksel weer, en die checkte erop op den genodestolen nap. De cherubim hadden vlechten die in de mad boven de genodestol toepchamen. En dat weer op den genodestol, waar dat bloot en opgespretst wordt, wanneer de hoge priester door een aanjink eenmaal in jaar. Dat is waarom dat de genodestol genaamd wordt, wils de Heer had te Israël gezegd, dat ohne bloot verjeten, wie door China verjevenis. Nu hier is wat interessanter, zoals ik hier ook zei, dat weer drie meubelen en de eerste stof, de heilige stof. En ik nam dat ganse in de box, dat kon ik in je bied genaamd worden. En dat weer de lampenholen, de brooddash en de goldene wijruk altaar. Hier wordt ons nu gezegd, dat door een goldene altaar en de allerheiligste stof weer. En dan de bundesloon. Hoe komt dat, dat de goldene altaar nu op een andere stede aangegeven is? Waarom is dat nu aan de binnenzijde van de allerheiligste stof, waar die im Oude Testament aan de andere zijde weer in de heilige stof? Nou, eerstens, de gordijn is weggenomen, zeg maar. Want behouden hast de reed in twee, als Jezus starf. Dat meent dan, de weich en dat allerheiligste is nu op. De gordijn, zoals andere schriften ons dat klaarmaken, redt van Jezus Christus.

zonder zijn leven. Dat zegt dat het van fine twirum, Egyptische levend twirum, gemaakt weer met die cherubim en enjenheid. Dat weer een zeer dikke gordijn. Dat reed besonders van Jezus in de mensheid. Nu, als hij op een kruis sterf, geeft hij zijn leven op. Op dat kruis, zijn mensenleven wordt uit de neinje reten. En zoals ik zei, de weg naar God gaan, weer nu groot op, wils hij den weg op moek. Jezus zei, China champ no foda, buta derk mi. Ober wat passiert met dem goldenen altaar, die door rood ver de gordijn stond? Nou, die wordt aan de allerheiligste stoven ingenomen. Wann und am Oude Testament door bij den goldenen altaar verbijenk, werk altaar, dat eenmaal am jaar, dan neem hij door een schleif van liegende kolen van den werk altaar met werk en neem die aan de allerheiligste stoven in. Anders gezegd, hij deed den altaar en de allerheiligste stof en innemen, zei maar. En ja, hij bracht den schleif met de gleiende kolen terugruid. De goldene werk altaar is een beeld van dem Herr Jezus zijn bede voor ons. Werk im Oude Testament wie een beeld van bede, zei maar. En ja, ze gaat door im Oude Testament. Neem aan de kolen met werk en neem die ver God zijn doorzinnen. Zijn eigen woord, een beeld dat Jezus voor zijn eigen beden deed. Ober nu dat de gordijn weg is, nou ja, wie haar nu voor Emma, een hoge priester die voor ons Emma beden deed. Hij is door Emma ver God zijn troon en deed door voor ons aanstonen. En ja, God deed zijn beden ook heren en deed die ook antwoorden. Dat is waarom hier in Hebreeën de goldene altaar aangediend is als in de allerheiligste stof te zijn. Dat is nu een wonderbare, wichtige waarheid. Du en ik kennen nu irgendwann näher, naar dem herkomen en je bed. Paulus redde ook van, hij zei dat wie durch den Glauben zijn gerecht gemaakt en wie haar niet bloos vrede met God, aber wie haar ook ingang tot ons himmlische Vader durch dem Herr Jesus Christus. En dat, mijn vrienden, is interessant. Hij reed ook van wat in de arche of de chest weer. Hij zegt eerstens dat door de goldene kam weer met mannen. Dat reed van Jezus zijn dienst en dem dat hij voor al zijn verzorgen deed met wat aanveelt. En hij deed aan noring geven met zijn woord. Hij is dat levensbrood. En zoals mijn vriend zei, dat is te hebben bij de bakkerie. En dat is God zijn woord. De Bijbel is God zijn bakkerie, en wanneer du juistlich het brood west ha, dan moet nu God zijn woord, de Bijbel, gonen. En dan weer door ons zijn stok, de bleeksels houd. Dat is een beeld van dem Herr Jezus, zijn dood en opstonen van dood. Wils de stok weer gans dreig en dood, als Moses de ver dem Herr aanleed, als dat valt jegen aan weer, dat bloos ont de hoge priester weer. En dan weer door de steenende tofelen met de tien geboten. Dat weer een beeld ervan dat Jezus dat gezaads gans erveld had. Nu dit is ons alles gegeeft als ware aandacht en aanbeden. Nu de zevende vers. Ober aan de andere hand en de tweede jink bloos de hoge priester aan alleen, eenmaal am jaar, nicht ohne bloot, dat hij voor zichzelf en voor dat volk er een onbewuste zin afvat. Wat hij hier nu van reed is de grote verzeningsdag. En eenem zijn weer dat de hechtste Joodse dag en jaar voor de nation. Dat weer de dag van de grote hoge priester voor de nation en dat allerheiligste en enjink. En op den grond wordt de nation van nog één jaar aangenomen. Nu, ons grote hoge priester is en dat allerheiligste in hemel en in je gone, en God zien door zijn zelfs. En zei maar, hij is door en in je gone, en is niet triggeruit gekomen. Hij is nog door, en deed door voor ons aanstonen. Halleluja. Hij wordt door zijn zolang als door Christen worden zijn in deze wereld.
en horch, wann hij uitkomt. Dan wordt hij uitkomen zijn eene uit deze welt uit te nemen en naar zichzelf te nemen. Wils wie zijn nu een poort van hem, eindelijk? Zeg maar, wie zijn dem Herr Jezus zijn charpe in deze welt? Dat is dat beeld dat de schrift brukt. En dat is alles zo, dat de Herr Jezus mocht een werkelijkheid gemaakt worden, to ons nu, zolang als wie in deze welt zijn. Dan wie leven, durch den geloven, also. Vangst u die dag vandaag aan met aan? Dit is een raffe welt in die wie leven. Daar is zoveel dat ons van dem Herr weichrieten wil. De welt heeft geen tijd voor aan. De welt is een boze welt. Met verschiedenen heeft geen tijd voor aan, voor dem Herr. Bist du bekeerd? Nimmst du tijd voor aan en dien boze het geschaft? En je van jullie zijn nu vielleicht thuis im huis. Is hij daar bij die? Dat is wat we proberen ver te brengen. Du kannst gemeenschap hebben met hem waar immer du bist. Du kannst hem aanbeden waar immer du bist. En wanneer du nu thuis im huis bist, dan kannst du hem daar aanbeden. Dat is niet dat mat in een verzameling zijn. Dat in een verzameling toekomen als Christen is wichtig en nodig. Aber du kannst hem ook aanbeden in den huis. Wanneer ook geen andere ram is. De schrijver wordt ons nog vermoenen dat we de verzamelingen niet verloten zelen. Wils dat is wichtig. Dat is voorken waar de onrechtingen en God zijn woord passeren. Een betrek naar de hoge priester in het Oude Testament. Dat weer een zeer wichtige zaak wanneer hij daar eenmaal im jaar in de allerheiligste stof en aanging. Dat is gezegd worden dat hij sogar een tjeed ram zijn voetje lang houd, zodat wanneer hij daar wordt aanreikt deed, en doordat hij daar bijna sterf, dan kunnen ze hem uitslapen. Ober ons hoge priester is in een gegonen, en heeft alles krijgt recht gedaan, en dat is dat wonder van de ganze zaak. Hij is daar nu voor alle eeuwigheid, en verlang waar we daar ook bij hem zijn, en dem Herr zijn jegen wordt. In Hebreeën 9, 24, zegt het, dan Christus is niet in een heiligtum ingegonen, dat met hen geboet is, ober im Himmel zelfs, am en God zijn jegen wordt nu, voor ons en te stonen. Eene Überzeitung zegt dat hij nu bij God zijn gezegd is, en dat door voor ons en stonen. Moses zei te God, laat mij die gezegd to gezegd zijn. God zei te hem dat het niet mogelijk weer. Ober du en ik ha nu eenem die voor ons enstonen deed, gezegd, to gezegd, met God ans voeder. Er zijn zoveel kerken waar ze nog immer verschillende ceremonie brokken en denken zo dat het helpen zal aandacht te hebben. Ober vriend, ons velen niet tolklichten oder andere dingen. Wat ons veelt, is een ware aanerkenning dat wie een Herr Jezus haar door en ons God zijn jegen wordt, die in deze welt weer en om triets ging, nadem dat hij een volkomen leven gevierd had, ohne zin, en door op een triets voor ons sterf, en waar de afstand van dood en trigt om hemel ging, en door bij God zijn rechterhand zet, en voor ons en stonen deed. Dat is wonderbaar. En hij heeft alles gedaan, wat te doen veelt, zodat we niet bloos kunnen geraakt worden van een haal, maar ook alles gedaan en gegeven heeft, zodat we aan ons geloven en aan ons kennen. God zij dank. Wel we dan verwoords gaan en de tijd en gelegenheid nemen en zijn woord te zenden en aan te dienen. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Vandaag zijn zegt hij de vergeving. De Ola op Grand Prix zat in zijn stof en tegen zijn het was. Wat weer dat toch eenzaam geworden. Oja had hij nog een helpje gehad in huis. De zona. Maar als deze bevriet had en was getrokken weer, nu had hij tonen weer hem helpen deed. Dat zag men dem huis ook aan. Dat weer koud en nur stroom. Alles zo oud, dat weer te zijn hier weer al lang nur te doen worden. Zo zat hij en dacht nu, ja dat veelt dat aanwaarder weer helpen zo in huis. Zo nam hij en schreef naar de Zeitung een brief, dat hij zo een eind schreef in de Zeitung. Hij zocht een help in huis. Die zullen aan een brief schrijven, wie hebben aan een arbeid wel, en zullen schrijven wat ze verdienen willen. Dat duurde gewoon niet lang, en dan kreeg hij een schuif antwoorden. Hij nam de ganse stopsel brief en leest. Wel begint arbeid, wel 200 euro de wet verdienen. Te veel, schmutterte ze. Wel begint arbeid, wel op ook 150 euro verdienen. Wel begint arbeid, aber ook 200 euro verdienen. Hij met den brief ook te zien. En zo werd hij meest alle. Nu kreeg hij een brief in de hand. Wel begint arbeid, verlang bloß dat die termijn zal je scheid zijn. En over 80 euro de wet wordt het mij ook vrijer. Nou, dat hield zich toch ook gewoon schoon aan. Dirt Mriesje. Dirt Mriesje, de andere stad wilde herkomen, naar dit van gauw was schoon. Hij schreef haar voets naar antwoord dat hij haar jaren wordt aannemen. In de Nubar stad weer een groot meubelhuis met grote glazen vensters. En daar stond een beetje dertjes ere meubelfabriek. Gans boven in dat huis leefde familie dertjes. Dertjes hadden ook meerdere tien jaar. En ze zaten alle typ om vroegstens daar. Als er een riesje gans opgericht neemt komt en zegt, Mama, papa, ik heb een antwoord te krijgen. Ik kon er aanvangen bij de onkel. Ik kon bij de arbeider. Aber wat wäre ze nu vroeg? De mama, de Anna, die wir so geleidlich nummer om. Zit Mriesje et vreemd voor die. Ook de papa, de Frans, die wir so geleidlich. En nom ook haar om. En zit ook et geleidlich, dat du dit steeds treien hast. Mriesje, wie wensen die, dat de haar ook mocht met die zinnen. Du wees kreit, wisch wat het wordt voor die.

Zo kom ik de hele avond. En Marisje zit, en deze stad zijn het mij nog niet zo uit. We hebben met een auto wat de andere stad voor, wo het hier kom. Nou goed, ze hebben je eindelijk tijd. Kon metkomen. Zo jent in de eerste familie, klopte aan de deur, en Marisje gaf de familie voor iedereen een paar warme zaktes. Opa wordt weer de vrouw, en deze kalde ovende zijn een schone warme walzakken te trien. Ze wensen nog een schone weenachten, en ze jenten ze weer. Onkel Oberon Priest zei Marisje ganz ernst aan. Dat had ik gewoon niet gedacht dat het zoveel mensen gaf met zo'n zware loog. Ja, zei Marisje, dat heeft nog zwaardere loog. En zo jenten ze weer. Ze komen bij het nächste huis en daar gaven ze hem salut af. En wollen dan krijgt weer kunnen, ze wensen den nog een schoonheid Weihnachten. Dan fusselt Onkel Priest in een uur. Wat moest je, Marisje? Kon ik den geld geven? Het heeft me geld met te noemen. En dat is dat onhuiflijk. Nee, dat is niet onhuiflijk. Dat wordt een plocht dat hij den geven. En hij gaf den nog geld. Zo jente ze ook bij de nächste. Op een goos jente ze in geroze vele mensen en wensde den schone Weihnachten. Ja, dat is schrijdelijk. Wat het toch voor schwierigheden heeft, zei Onkel Oberon Priest. Ja, zei Marisje, aber dit is niet alles. Het heeft mensen, die hebben zo'n zware tijd. Het loopt dat zware te dragen als kalde feit en een honger en boek. Ja, zei Onkel Oberon Priest en ze jente weer.

nu komen ze patert in huis. Op een reisje leiden met vliet aan niet te verre nena, waar groot stond, dert er een meubel verbreid. Ze leiden te de hinderdeer, zodat hij niet zal aanvoeren waar ze nu waren. En wie woont hier? Dat wil je zonje, wanneer je neemt. Wat wist u hier afgeven, Riesje? Hier wil het bloes een warmen weihnachtgroes afgeven. Aha. Ze komen nena. En de familie kruid en te zetten. De zonke krijgt luid de weihnachtsleider. En zo zaten ze zich met den tulpan, zonke met. Tante Dertje zat schwind hem dash op. De Anna kon de ogen niet opheven. Wens dis öle Onkel Obram Pries, dat wie er pa, wenn ze zoveel jaren niet zo'n zonje had. Heut zahen daar ook niet voets. En ze zoten ze en vertaalde zich. Eens van neuer, als de ovend al lood weer, en de kleine zinne zich al doelen leist hadden, zegt Anna, Onkel Obram, het wel junt nu zeien, wie het werkelijk zie. Het wel junt hiermet nogmal bidden om vergeving, dat ze mijzelf vergeven dat ik dan hun zond heb ongedonen, uit ze hun dochter Anna. Nu weer Onkel Obram overschrijdelijk opricht. Dit is mijn Anna, en dit is Frans, Frans Dertsen. Ja, zei Frans, en gaf aan de hond, uit ze Frans Dertsen. En wie bij hun te oorbetaft, dat ze onze dochter Marisha. Jene Marisha, die zag mij eenmaal bekend, die leidt zo kreit naar Anna, aber het wilde nie zeien. Het wil niet onder tentje. En zo vertelde ze dat ook zij een gelijkele familie waren, dat een zo goed dient. Onkel Pries, zei Frans Dertsen, wie worden hun jaren naar ons nemen? Waarom moet je daar alleen in dat schrijflijk grote huis leven? Kom toch bij ons leven, wie hebben ruim, en bij ons kun je toch schoon gaan. Aber we freuen wie hij te deze antwoord. Ja, dit wil hij jaren doen, bij den wil hij leven. Hij zegt dat, hier wil vrede, hier wil leven, en hier wil hij ook zijn.

Jeve. Wat meint dat? Jeve. Marie Treitri? Wel het om dat? Amal zoine wat Jeve in onzem pukkel dat. Jeve, waarom ons dat gelijklich bürger kon? En jeder Mensch jaft während seinem Leven wat wieder. Manche Jeve geld, manche tit, manche weite. De andere abmeidsam kehrt er een freundliches Wut. En dan jaft het ook nog zinnegleich wat ook nog allerhand aanhoudt wieder hier. Ohne jeen sie die Halb.

The clock is tien. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien ia. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Vier week behandel ik den brief, wat de apostel Johannes en Jezus Christus in hem opdracht, aan de gemeente en de stad Smyrna geschreven had. De gemeente en Smyrna had dat niet goed. Dat geeft er zeer veel lieden en vervaling van de Romeinse regering en ook van de Juden. De Christen waren vroeger van de Juden verkleurd, weil sie verkleurd 10% van den verkleurden zijn familie kreeg, wann de Christ verjerecht als schuldig gefangen wordt. Wann de Christen verjerecht als schuldig verurteilt worden, wordt er in alles wahrgenommen, wat sie besorten. Sie verloren sehr vroeger nicht bloß ihr Haben Gott, aber auch sogar ihr Leben. An diese leidende Gemeinde hat der Herr nichts utgesaten. Hij sprak een plus motto. Van de gemeente wist de haar ober ook dat ze erbaasdet deed, dem haar in alle stedje trouw te blijven. En doorwens heeft de haar voor die ook bloos onerkennende weerd en troost weerd. Hij zegt hier en heb geen angst voor dat, wat je nog worden lieden moet. Zie trouw wat hem doet, dan wil hij je de levenskroon geven. Is dat niet

Defarge 12, die 17 op te schrijven. Nu een leid van deze zijn je wel weer aan top. Den tekst uit Openbaring kapitel 2, Defarge 12, die 17 lezen.

In Openbaring 2, de verse 12 tot 17, geht het om de gemeente en de stad Pergamon. Van al die steden van die we in Openbaring kapitel 2 en 3 wat nu gelezen hebben, is Pergamon wel die wat am indrucksvollsten, aber ook am gefährlichsten is.

andere programma's en alle CD's te hebben. Een CD met twee programma's kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 687. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 687.

Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een wederprogramma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog God met jullie, wat ons am einen Weg waren hier. So.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilda Friesen en op brood voor ons leven vandaag is het Matthäus 9, 1 en 2, waar het zegt. En Jezus stieg water in dat boot en voer naar de andere zijde, waar hij thuis hield. En hoort, ze brachten een gelähmden mens naar hem, den ze op een bad droegen. We hebben zoveel interessante geschichten van die tijd als Jezus hier beëerd werd. En in de nächste deel wel we de buite gewinnelige geschicht betrachten, wo Jezus in Kapernaum een gelähmde mens heilen deed. Dit weer niet het eerste Mal, wo Jezus Kapernaum bezocht. Hij werd al meerdere Mal gewaast. Te eine tijd woonde hij daar sogar. In Matthäus 4:13 lezen we, hij verleidt Nazareth, Tjemen woont in Kapernaum, dat al meer ligt. Hij had in Kapernaum gepredigt en wonder gedaan. Hij had door den officier zijn knacht en ook Petrus zijn schwiermutter geheild. Werkelijk had hij door veel heilingswunder gedaan en de ganze stad had daarvan gehoord. Trotz al die wunder, veel in Kapernaum geleefde niet aan hem. En werkelijkheid, de meeste geleefde niet aan hem. De mensen in Kapernaum waren zo jij in dem Herrn, dat hij met verdruss zijn moest. En du Kapernaum, best du nicht bad am Himmel gehoven worden, du wirst an de Hall geschmeten worden, wils waren de grote Wolken, die bejunt gedonen worden, waren in Zouden passiert, dort stund noch van derden Dag. Aber ik zei junt dit, dort wird für Zouden leichter sein, am Gerechtsdag als für die. De mensen in Kapernaum waren zeer hardhartig. Aber danach baute haar aan zijn genoeg en de radung voor ihre Säulen aan. Dat zegt, en Jezus stieg water in dat boot en voer naar de andere zijde, wo hij thuis hield. Groot zoals veelmal verheer, wie zijn hart vol lijf en bezorgnis voor zijn ene stad. Hij arbeidt vandaag nog krijg zo. Hij jeft niet op. Wenn du ihm auch jedes Mal aufsehen lässt, wenn er an der Dörf in dein Hort klappen lässt. Er klappt immer wieder an. Ich habe das selbst erfahren. Und du hast vielleicht auch. Er jäfft niemals ab, wenn er nur Säulen sieht. Hast du die Dörf in dein Hort von ihm abgemerkt? Wir sind auch so aus seiner Stadt. Weil er den Priest und unsere Säulraden betont hat, hat er das Recht ans Leben. Also in Wirklichkeit, für das Blut, was er für unsere Sünden vergoten hat, gehe wie an. Er hat uns mit seinem Blut gekauft und ehnt uns. Du hast nicht das Recht, für dich selbst zu leben und ein Sklave zu der Sünde sein. Wenn irgendein Tauherer ihm noch nicht sein Hort gegeben hat, dann tut er doch von dir. Die Genot, was er anbieten wird, zu sehen schreiben, ist eine sehr ernste Sache. Wie weiten nicht, als wir noch weiter eine Gelegenheit haben wollen, am Unternehmen. Oder, so ist in Kapernaum, seine Geduld mit uns auch mit einmal aufreden wird. Wie können in Kapernaum ihre Erfahrung sein, was von der ernste Sache dort ist? Wenn du von dir auch noch die Stadt forscht, wo Kapernaum mal wir, wirst du keine Stadt fangen. Du hast ein Klumpen Steine, wo die Stadt vielleicht mal wir, aber die Stadt ist verschwungen. De stad wordt verdampt, wil zij de genoot wat angeboden wordt niet aannemen. In Hebreeën 3:15 lezen we deze woord. Vandaar, wanneer je zijn stem hoort, dan verhoort je de horten niet. Mocht God ons helpen dat we zijn genoot niet verachten en wegschmieden.

Dit is het plaatje programma De Gouden Oorrecht. Jun redner is Paul Klose. Wij betuigen. Met Gods in de help wil ik vandaag in een komenden programma om een week nog van Jezus in de bejegening met mensen wat nemen, zoals ons de Evangelie dat berichtte, als Jezus opgestaan werd. Vandaag gaat het om de vraag: Vrouw, waarom hielst u? Ik lees nu uit Johannes kapitel 20, de vers 11 tot 18. Jezus wies zich de Maria Magdalena. Aber Maria stond buiten beim Graf en hield. Beim Hielen beugt ze zich en checkt im Graf an. En ze zag dort twee Engel en witte Kleider, einen beim Kappen ein en einen beim Feiten ein, wo Jezus in Charpa geleien had. De zeide to haar: Frau, waarom hielst du? Ze zei to aan: Wil ze mijn haren waschenomen hebben? En ik weet niet waar ze am Hand gelegd hebben. Als ze dit gezegd had, dreide ze zich rum en zag Jezus doorstonen en wist niet dat het Jezus weer. Jezus zei to haar: Frau, waarom hielst du? Nu wem zeidst du? Zij dacht dat weer de Godna en zei to aan: Haar, wenn du am Wasche droogt hast, dann sei mir, wo du am geloten hast, dann wo ich am hole. Jesus sagte ihr: Maria. Sie dreht sich um und sagte ihm: Rabuni, dort meint Lehrer. Jesus sagte ihr: Fut mir nicht an, als sie noch nicht abgefahren um meinem Vater. Aber geh nur meine Breite und sei zu an, ich war abgefahren um meinem Vater, in jünen Vater, in meinem Gott, in jünen Gott. Maria Magdalena chaim en zei de jenja dat ze den haren gezien had, en dat hij dit to haar gezegd had. Lieve Tauhira, ik lood je nu aan, wel het op bede. Himmlische Vader, wie danken die. Wie danken die dat Jezus van dood opgestanden is. Wie danken die dat Jezus den dood bezicht heeft en ons door met de hoopning in de gewissheid gegeven heeft, dat ook wie van dood opgestanden kennen tot eeuwig leven. Tot de eeuwige gemeenschap met die. Dankjewel voor de grote vrede. Haar vandaag wil ik een bijzondere wijs voor alle Tauhira bidden, dat u aandacht is vrede en in de levende hoopning erholen helpt, ook wanneer het moe schwoer wordt, en de bij ze vindt aan de vrede en de hoopning nemen wil. Dankjewel haar, dat we in die woord lezen kennen, waar u dan eenmaal de mensen bejegend bent, en aandacht bezeigd hast, wat tot God zijn heilsplan denkt. Dat is zo in de goede Oorrecht, en die wil we weer zeggen. Die wil we met die help zo uitleven, dat andere mensen die die niet kennen, toch een verlangen naar die schreeuwen mochten. Dankjewel dat we die vertrouwen kennen, en dat u ons helpen wist, dat u ons helpen wordt. Ik bid nu daarom, dat de Tauhira dat toch verstonen, wat God u ons mensen best. En dat u die ook ons vandaag offenbaren wist, der stienen geest. We danken die daarvoor. In Jezus' naam, Amen.

Liebe Tohira, in de laatste tijd heeft dat in de wereld zoveel slechte nachrichten gegeven. Dat is de ene zijde. In de laatste tijd heeft dat ook zoveel goede nachrichten gegeven. En voor die wel wie God immer waren loven en prijzen en danken. Zo wie dat ook te die tijd als Jezus vastgenomen wordt, verheerd, getweeld, gekruisigd. Hij starf en wordt in graf gelegd. Dat wie voor vele mensen zo een bijzonder ereignis, en vele kunnen dat niet verstaan. Andere willen dat niet verstaan. En de genia en met aan vele anderen die hadden angst. Oba, daarbij blijft dat niet. Als Jezus dan om derde dag opstond, zoals hij dat de genia gezegd had, dan wordt aan dat offenbaard, wat God zijn heilsplan wie. Met Jezus in hem opstonden van de doden offenbaard God zijn leven tot ons mensen in bijzondere wijze. Als eerste offenbaard God zich de noodste mensen, de arm om noodsten stonden, met wen hij zoveel te doen had. Dat weer ook die, wanneer arm er een laatste dienst erwijzen willen, aan zijn lijstje, zoals dat dan in die tijd weer. Maria Magdalena weer een van die. Die wil ihre leef en ihre dankbaarheid tot uitdruk brengen, en gent ook noem graf, tijdig zum Morgenst. En zoals wie mensen zijn, wann wie traurig zijn, wann jemand gestorven is, wann wie bedreigd zijn, wann wie zorgen hebben, zo ook Maria Magdalena. Ze staat beim graf en hielt. Ze erinnert zich daran. Jezus wordt vastgenomen, verheerd, getweeld, gekruisigd, Jezus is gestorven, hij wordt im graf gelegd, een schwerer steen voor im graf, en dan nog de waarste die soldaten, wanneer dat graf bewogen hadden. Dat wird te veel op mol.

0: Vrou, waarom hielst du? So wie die vraag te aanvang. En ek wil nog een beet op die vraag ingaan. Wie vind jy in die Bibel verschiedene antwoorden, waarom mensen hielen? Hielen is een uitdruk, een bekundung dat ek diep in my binnen wat besonder feil. Dat kan een teaching daarvan zijn, dat my wat zeer weidheid. In die Bibel vind wie volgende hierin ongeveerd. Ik lees niet de schriftstede, wo dat alles staat. Mensen hielen wil z'n antwoord weidheid, zoals de afscheid, de trennung van mensen die wie God zijn. Mensen hielen wil ze zijn wo andere mensen lieden, wat immer ook de oorzaak is. Mensen hielen wil ze treurig zijn, wann een mensje gestorven is. Mensen hielen wil ze angst hebben. Mensen hielen wil ze zich vervredig hullen kennen. Mensche Hiele wills ihr Verhältnis zu Gott, ihr Beziehung zu Gott, der die Sinn und ihr Brücke ist. Wenn sie die Strophe für ihre Schuld schrie, oder die Strophe wie andere seine. Mensche Hiele wills die andere Menschen dort nicht erkennen oder annehmen wollen, was zu ihrem Heil dient. Liebe Tohira, welle Gott danke, dort Menschen noch Hiele kennen, in Buße dönen. En God heet en er heet tot ernste schreeuwen en verspreidt zijn help, ook wanneer we nu niet alles verstaan kunnen. Dat is een goede noorrecht voor mensen die door hielen. Wel God danken wanneer we dat nog zaaien kunnen, wat ons bedreigt, wat ons treurig maakt. Wel God danken voor de hoop die God ons en Jezus Christus schenkt, die van dood opgestaan is. Ja, dat geeft ook een hiele, want die haar niet heren wil. Wilst dat geen ändering in ihrem Sinne en denkje te maken is. Dat is geen goede noorrecht. Mocht God ons genedig zijn, want wie de goede noorrecht wieder zei, Jezus leeft. Jezus is de Zia. Lieve Tohira, God met junt en op ware hier am eine Weg.
1: En de goede noorrecht hier de Paul Klose uit Philadelphia, Paraguay.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Lektion sah wir dort die Bibel und wies, dass durch kein anderer Weg ist, würde ich wie können selig werden, als durch Jesus Christus. Wir sagen noch, war er dort der Schreiber uns hier in Hebräer im Neuen Testament, auch war er wies von dem Bund, wo er merken wird mit Israel, in wo er den Wort verfallen. Von der, wo wir seinen Wort die Bibel uns lehrt von weltlicher Andacht oder auch worthofflicher Anbetung. Mein Freund, ich lade ihn über ein angeschaut zu bleiben, zu seinen Wort die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren haft und von der besonders von worthofflicher Anbetung. Herr, ich danke dir Wahrheit für die Bibel und bete, dass du dein Wort nur Wahrheit machst, rechtlich sein und zu jeder Person, die du angeschaut haft. Amen. Hier ist Wahrheit mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wir kommen von da nur das 9. Kapitel in das Hebräer Buch und das ist dann ein neues Aufteil. Wir sind nu in dat part van dit boek, wo we diepere christelijke leer vingen. Dit is nu niks zo als de maalt van wat Paulus en Peter van reden. Dit heeft niks te doen met zo'n nate ceremonie, oder wat eenvacher dat we in onze aandacht te doen. Hier in dit neende kapitel redt hij van ware aandacht en aanbeden. De eerste 10 vers reden van de nieuwe aandacht steed, dat beter is als de, dat oulet weer. En dan van den 11. vers, bet en dat 10. kapitel, redt dat van een betere opvang. Also sind hier 2 diensten, die ene jegen dem andere gezet worden. Eén weer de levitische dienst, dat en een irdische tempel gedonen weer, en dan dem Herr Jesus zijn dienst en een aandacht steed, die veel beter en wertvoller is. Dat is ware aandacht en deze tijd. Ik wil jullie hier nu wat zeer wichtig verleihen. Je hebt goed obacht. Ik lees den eerste vers en dat 9e kapitel. Also, had dat eerste testament beidest verschriften van dienst en ook een weltlicher heiligtum. Wanneer hier redt van den dienst en dat weltlicher heiligtum, dat kan endlich vielleicht gezegd worden dat het na aandacht weer leven als een dienst. En wanneer dat redt van een weltlicher heiligtum, meint dat niet zo als wie denken, mochte, dat het niet geestelijk weer. Leven meint dat, dat het met natuurlijke dingen geboet weer. En weer hier in deze wereld. Dat weer zo en zo lang, en zo breed, en zo hoog. En daar weer je was het ceremonie, deze dergingen. Dat weer de dingen, deze met ere hang, en zo wieder deden. En in dem zijn weer dat een weltlicher heiligtum. Dort wir so enge Arden, dort dat falsch dadurch kunnen, wann sie dort von hort deide, so aus so dem Herr, ihre Sünde togedeigt habe. Nu dit wort verglicht mit ne Andachts steed, im Himmel, dort nicht mit Menschen hänge boot es. Und da sind enge Dinge gesagt, die sehr wichtig sind. Nu den 2. Vers. Dann da wir ein Zelt redgemocht, dat erste, wo beidest ein Lampe holen, ook in der stund dort han gesagt het brood op zich houd, dat wir dort heiliget genannt. Nu dat is interessant dat de schriever ons nicht terugneemt num tempel, ob er leven nur den anders zelt in de wildnis. Da is nust gesagt van den Herodes zijn tempel, für dit bispel, wann da ook wat van gesagt wordt en dem, dat door schien nach Apfel gebracht worden, en dat der priester wäre, die da nacht tot de tijd deende beim altar. Endlich, de schriever je trig, nur ver de tempels, en da wäre je 3 tempels alles taub. De dan, da in Jerusalem wie, aus des brief je schriever wort, wie de Herodes tempel. Ober de schriever brukt nicht irgendein van de tempels, lever, je te trig nur dat zelt in de wildnis, dat Moses abstalt, en brukt dort aus een bispel. En warte, dat bispel is dat het wat wie, dat in deze wereld weer en weer van irdische materialen gemaakt. Dat eerste, waar beidest een lampe holen ook een des met dat hangezat het brood weer, dat weer dat heilje genaamd. Dat heet, dit weer de eerste stoof, die de heilige stoof genaamd wordt. Nu de 3e bij het 5e vers in dat 9e kapitel. En hangen de tweede gardien via een stof dat de allerheiligste genaamd is. Daar via de galdene altaar en de bundeslood, de rondom met geld betrokken via, en daar binnen via de galdene kruk met mana, en aanzien stok de bloemen knappen citreën houd, en de tofle met de jebote. En even al dit via de heerlijkheidscherubim, die dem genodestool schotten geven. Even wat we nu niet kennen en eenzelt reden. Dit is wat zeer wichtig. En we zullen goed obacht geven. Eerstens, zoals we al gezien hebben, hij wordt een vergelijk maken tussen dit onderscheld en den am hemel. En dat dit eerdersche zelt naar de master gemaakt weer van den die am hemel weer. God wees Moses die onderscheid am hemel. En Moses moog den eerdersche zelt no dat master van wat hij gezien had, die am hemel is. Ober zo stroom als het met zijn gewaast, de eerdersche weer van deze welt en weer lang niet dood, wat die am hemel is. De weer veel wenje en weert en zo wieder en verschillende weer, zoals we gezien worden, ober wandert ook zo weer dag weer dat naar ondags steed. En in den zaste vars heb ik wadde dat woord deinst. En dat zal vielleicht even zaad worden als ondacht. In de zaste vars. Nu als deze dingen zo reed gemaakt werden, gingen de priester aan een hand Emma en de eerste stovenen den deinst te donen. Dit heeft dan te donen met ondacht en aanbeden. En dit is niet bloos voor mensen te opkomen een verzameling te hebben, waar er vielleicht maar weinig ceremonie zijn, of sogar veel en verhängnisvol ceremonie mochten zijn. Dit reed van woord aanbeden en aandacht dat van diep en hart komt, vriend. Aandacht dat ons en dem Herr Jezus zijn jegen woord en aanbrengt, waar we am loven doen, waar we am zoon geven dat wat weert heeft, onze leven en onze aandacht. De Heer Jezus is dat weet dat we aan eer en heerlijkheid en prijs toekomen laten. Dat, mijn vriend, is ware aandacht. En ik wade, zoals ik al eermaal gezegd ha, na zo je aandacht, waar God zijn woord niet uitgegeven wordt, is niet ware aandacht. Dat is bloos een toekomen dat niet veel juistelijke weet heeft. En dan, wanneer worden aandacht als je was, dan wordt er ook dienst zijn dat de noodvolg wordt zijn. Worden aandacht wordt Emma, nu worden dienst leiden. Als de zoten Jezus in de wildnis verzekerd deed, van behouden haast, als de zoten wil hebben dat Jezus hem zal aanbeden, zei Jezus te hem beschreven in Matthäus 4, 10 de vars, dat het geschreven staat dat wie dem Heer ons God alleen aanbeden zullen, en am deine. Also zeg maar, wordt het aanbeden, wordt nu ware dienst leiden. Dan wordt de prediger niet egelbrokken mensen aansporen dat ze in het kerk deine zelen, oder dat ze jewe zelen, wanneer aandacht is, waar God zijn woord flittig gepredigd wordt en dem Heilige Geest zijn macht, dan wordt door wat passeren, vriend, dat is zeker. Mij is dat zo schuld. Ober daar zijn schien zoveel kerken waar mensen toekomen, een verzameling te hebben over die mensen die door hen wanken, wanneer ik dan eenmaal met hen vertel van geestelijke dingen, dan hebben ze zo zeer weinig wetenschap van de grondlagwaarheden van God zijn woord. Mij bodert dat. Ik wonder manchmal wat de prediger van reden deed. Ik doe nu een zinderschulklas in je rechten en daar zijn meerdere oudere mensen en de klas en voorken komen zonen, dan noem ik om eng van de klas en bewonderen zich even de zaken van die wie je reed ha en de klas.

te bidden. En ik hoop Jehovah mij dat te goed, wanneer ik dat waarde zei, op een wanneer zo'n aandacht is, dan zal dat een woord ook te dienst leiden. En daar zijn zoveel verschillende wegen dat we dem Heer dienen kennen. Wanneer is dat laatste maal dat du die nobe uit je helpen hast, wanneer een woord veelt? Manchmal kunnen we hem niet helpen, aber we kennen hem vielleicht moed te spreken, oder sogar dat evangelium geven en voor hem beden. Ik neem een beetje tijd voor dit, aber dat is zo zeer wichtig. Daar is geen woorden aandacht en aanbeden, buiten aan en dag dem Heer Jezus Christus. Al die ceremonie en die opfer en dat zelt en de wildnis deden dat volk eindelijk niet, nur dem Heer zijn doorzennen oder jegenwoord brengen. Bloos die hoge priester kunnen in de allerheiligste stoven en gonen en dat bloos eenmaal im Jahr en niet ohne bloot.

Nu ik kom water terug naar de aandachtsveld. Dat ganse is een beeld van de Heer Jezus Christus. Alles dat en dat ganse boel via is een beeld van Jezus. Ik ga niet die tijd door hem dieper in aan te gaan, maar zogar de kleider die de priesten moesten aanhebben, wanneer ze in den dienst waren, waren een beeld van je wasset van de Heer Jezus. En dat is bijzonder zo voor de hoge priester zijn ganse aanzoek. Dat ganz wichtigste poort van den ganse aandachtsveld weer zo als een grote box, 30 kubits lang, dat wordt ongeveer meest 15 meter zijn, 10 kubits breed, dat wordt meest 5 meter breed zijn, en 10 kubits hoog, en waarde dat wordt meest 5 meter hoog zijn. Dat weer alles met goud belaagd. De box weer dan ingedeeld in twee deel. Zoals we hier nu lozen, eind, de heilige stof, had je wesse meubelen, zum Beispiel, da wir de Dash für dat Brot einmal de Werken abgeleicht wart, und dann wir da de goldene Lampe holen, und dann eine Hängegrund da zwischen de andere zwei

dan de galne altaar tom weirug brennen. De altaar red van bede. Daar wordt niemals een apfel gebracht op dem altaar. Dat allerheiligste, waar de hoge priester en nanjink eenmaal am jaar, wie hingen een zeer dikke gordijn. Daar werden twee bieten meubelen binnen, daar weer de arche of de kist, die van de gewassenzart halt gemaakt weer, en met geld van binnen ook van buiten even leicht weer. Met geld. En dan weer daar zo als een deksel op oort, gans van geld gemaakt, en dort wordt de genodestool of de erbarmingsstool genaamd. Daar werden ook cherubim, die uit dat namelijk het biet geld gemaakt werden, dat het deksel weer, en die checkt erop op de genodestool en op. De cherubim hadden vlechten die aan de med boven de genodestool toepchemen. En dat weer op de genodestool, waar dat bloot en opgespretst wordt, wanneer de hoge priester door een aanjink eenmaal am jaar. Dat is waarom dat de genodestool genaamd wordt. Wils de Heer had te Israël gezegd, dat ohne bloot vergeten, weer door geen vergevenis. Nu hier is wat interessanter, zoals ik hierop zei, daar werden drie meubelen en de eerste stoof, de heilige stoof. En ik nam dat ganse in de box, dat kon ik in je bied genaamd worden. En dat werden de lampenholen, de brooddash en de goldene weirug altaar. Hier wordt ons nu gezegd, dat door een goldene altaar en de allerheiligste stoof weer. En dan de bundesloon. Hoe komt dat, dat de goldene altaar nu op een andere stede aangeeft is? Waarom is dat nu aan de binnenzijde van de allerheiligste stoof, waar die im Oude Testament aan de andere zijde weer in de heilige stoof? Nou, eerstens, de gordijn is weggenomen, zeg maar. Want we houden haast, die reed in twee, als Jezus starf. Dat meent dan, de weg en dat allerheiligste is nu op. De gordijn, zoals andere schriften ons dat klaar maken, reed van Jezus Christus, besonders zijn leven. Dat zegt dat het van fine twirum, Egyptische levend twirum, gemaakt weer met de cherubim en enjenheid. Dat weer een zeer dikke gordijn. Dat reed besonders van Jezus in de mensheid. Nu, als hij op een kruis starf, geef hij zijn leven op. Op dat kruis, zijn mensenleven wordt uit de neen gereten. Zoals ik zei, de weg naar God gaan, weer nu groot op, wils hij den weg op moek. Jezus zei, China champ no foda, buta derk mi. Ober wat passiert met dem goldene altaar, die door je rood verde gordijn stond? Nou, die wordt aan de allerheiligste stoven ingenomen. Wanneer am Oude Testament door bij den goldene altaar voorbij ging, werk altaar, dat eenmaal am jaar, dan neem hij door een schleif van liggende kolen van den werk altaar met werk en neem die aan de allerheiligste stoven in. Anders gezegd, hij deed den altaar aan de allerheiligste stoof en innemen, zei maar. En ja, hij bracht den schleif met de liggende kolen terug uit. De goldene werk altaar is een beeld van dem Heer Jezus zijn bede voor ons. Werk im Oude Testament wie een beeld van bede, zei maar. En ja, ze gaat door im Oude Testament. Neem aan de kolen met werk en neem die ver God zijn doorzinnen, zijn eigen woord, een beeld dat Jezus voor zijn eigen bede deed. Aber nu dat de gordijn weg is, nou ja, wie haar nu voor Emma, een hoge priester die voor ons Emma bede deed. Hij is door Emma ver God zijn troon en deed door voor ons aanstonen. En ja, God deed zijn bede ook hieren en deed die ook antwoorden. Dat is waarom hier in Hebreeën de goldene altaar aangeduid is als in de allerheiligste stoof te zijn. Dat is nu een wonderbare, wichtige waarheid. Du en ik kennen nu ergend van neer, naar de Heer komen en je bed. Paulus reed er ook van. Hij zei dat we dicht in geloven zijn gerecht gemaakt en we hebben niet bloos vrede met God, maar we hebben ook ingang tot ons himmelse vader, dicht in Heer Jezus Christus.
En dat, mijn vrienden, is interessant. Hij redt ook van wat in de arche of de chest weer. Hij zegt eerstens dat door de goldene kam weer met manna. Dat redt van Jezus zijn dienst en dem dat hij voor al zijn verzorgen deed met wat aanveelt. En hij deed aan noring geven met zijn woord. Hij is dat levensbrood, en zoals mijn vriend zei, dat is te hebben bij de bakkerie, en dat is God zijn woord. De Bijbel is God zijn bakkerie, en wanneer du juistlich het brood west ha, dan moet nu God zijn woord, de Bijbel, gonen. En dan weer door ons zijn stok, de bleeksels houd. Dat is een beeld van de Heer Jezus, zijn dood en opstonen van dood. Wils de stok weer gans dreig en dood, als Mozes de verdem Heer aanleed, als dat volk jegen aan weer, dat bloos ont de hoge priester weer. En dan weer door de steenende tofelen met de tien geboten, dat weer een beeld ervan dat Jezus dat gezaats gans erveld houd. Nu dit is ons alles gegeeft als ware aandacht en aanbeden. Nu de zevende vers. Op een andere hand en de tweede jink bloos de hoge priester aan alleen, eenmaal en jaar, niet ohne bloot, dat hij voor zichzelf en voor dat volk er een onbewuste zin afvat. Wat hij hier nu van reed is de grote verzeningsdag. En eenem zijn weer dat de hechtste Joodse dag en joa voor de nation. Dat weer de dag van de grote hoge priester voor de nation en dat allerheiligste en enjink. En op den grond wordt de nation voor nog een joa aangenomen. Nu, ons grote hoge priester is en dat allerheiligste en hemel en enjegone en God zien door zijn zelfs. En zeg maar, hij is door en enjegone en is niet triggeruit gekomen. Hij is nog door, en deed door voor ons aanstonen. Halleluja. Hij wordt door zennen, zolang als door Christus worden zennen, in deze wereld. En hark, wanneer hij uitkomt, dan wordt hij uitkomen, zijn eigen uit deze wereld uit te nemen, en naar zichzelf te nemen. Wils wie zijn nu een poort van hem, eindelijk? Zeg maar, wie zijn hem Heer Jezus zijn charpen in deze wereld? Dat is dat beeld dat de schrift brukt. En dat is alles zo, dat de Heer Jezus mocht een werkelijkheid gemaakt worden, to ons nu, zolang als we in deze wereld zijn. Dan we leven, deeg den geloven, also. Vangst u die dag vandaag aan met aan? Dit is een raffe wereld in die we leven. Daar is zoveel dat ons van de Heer wegrieten wil. De wereld heeft geen tijd voor aan. De wereld is een boze wereld. Met verschiedenen en heeft geen tijd voor hem, voor de Heer. Bist du bekeerd? Neemst du tijd voor hem en dien boosheid geschaft? En je van jullie zijn nu vielleicht toe zijn huis. Is hij daar bij die? Dat is wat we proberen ver te brengen. Du kanst gemeenschap hebben met hem waar immer du bist. Du kanst hem aanbeden waar immer du bist. En wanneer du nu toe zijn huis bist, dan kanst du hem daar aanbeden. Dat is niet dat mat en een verzameling zijn. Dat en een verzameling toekomen als Christen is wichtig en nodig. Aber du kanst hem ook aanbeden in den huis, wanneer er ook geen andere ram is. De schrijver wordt ons nog vermoorden dat we de verzamelingen niet verloten zelen. Wils dat is wichtig. Dat is voorken waar de onrechtingen en God zijn woord passeren. Een betrug naar de hoge priester in het Oude Testament. Dat weer een zeer wichtige zaak, wanneer hij door eenmaal in jaar in de allerheiligste stof en dan ging. Dat is gezegd worden dat hij zogar een tjeed ram zijn voetje lang had, zodat wanneer hij door wat aanrechte deed, en door dicht door benen starf, dan kunnen ze hem rutslapen. Op een hoge priester is in dan gegaan en heeft alles kracht recht gedaan. En dat is dat wonder van de ganse zaak. Hij is door nu voor alle eeuwigheid, en verlang waar we door ook bij hem zijn, en de Heer zijn jegen wordt. In Hebreeën 9, 24 zegt het, dan Christus is niet in een heiligtum in gegaan, dat met hen geboet is, over hem hemel zelfs,
om en God zine jegen wat nu voor ons en te stonen. Eine Überzeitung zegt dat hij nu bij God zien gezegd is, en dat door voor ons en stonen. Moses zei te God, laat me die gezegd to gezegd zijn. God zei te hem dat het niet mogelijk weer. Ober du en ik haan nu eenem die voor ons en stonen dat gezegd to gezegd met God ons voeden. Er zijn zoveel kerken waar ze nog immer verschillende ceremonie brokken en denken zo dat het helpen zal aandacht te hebben. Ober vriend, ons velen niet tolklichten oder andere dingen. Wat ons veelt, is een ware onerkenning dat wie een Heer Jezus haar door en ons God zien gegeven wordt, die in deze wereld weer een omkrijging nadem dat hij een volkomen leven gevierd had, ohne zin, en door op een kriets voor ons sterf, en waar de afstand van dood en trekt om hemel ging, en door bij God zijn rechterhand zet, en voor ons en stonen deed. Dat is wonderbaar. En hij heeft alles gedaan, wat te doen veelt, zodat we niet bloos kunnen geraakt worden van een haal, maar ook alles gedaan en gegeven heeft, zodat we aan ons geloven en aan ons kennen. God zij dank. Wel we dan verwoords gaan, en die tijd en gelegenheid nemen, en zijn woord te zenden en aan te dienen. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons Redner van deel is Obram Potjas.
2: Du hast die Wunden mir geheilt.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Waschwieser zum Friedmatgott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjasch.

stockt es, oder den Stock. Dort kommt von Stock. Also, wat ik hier seht, dort im Welt num 4 Stock anfangt zu wossen, hat ik leuwer sollt sein, dort im Welt ne Pilzje anfangt zu wossen, wann het ook met verstocktet angefangen haft. Na jo, en dan moet je jeder dag wat leren, van der als dit mine Schulje warst. Wel kan je de cockroach op Plotdeutsch, en je dat Engelse woord fungus oder fungi te vertuschen met Pilzje? Wat zei je? Wann je wat te zijn han even dissen timer, dan schrijf de breg op WhatsApp 226-342-5600. En dan hebben we een goede spazier. Tot next time.

De vandaagse eerst uit de vergeving. De Ola op Grand Prix zat in zijn stof en tegen ziel het was. Wordt weer de dag eenzaam geworden. Oja had hij nog een helpje gehad in huis. De zona. Maar als hij zich bevriet had en was getrokken weer, nu had hij tonen weer hem helpen deed. Dat zag men dem huis ook aan. Dat weer koud en nur stroom. Alles zo oud, dat weer te zijn hier weer al lang nur te doen worden. Zo zat hij en dacht nu, ja, dat veel dat aanbara weer helpen zal in huis. Zo noem hij en schreef naar de Zeitung een brief, dat hij zo een schreven in de Zeitung, hij zocht een help in huis. De zullen aan brief schrijven, we hebben aan webbeden wel, en zullen schrijven wat ze verdonen willen. Dat duurde gewoon niet lang, en dan kreeg hij een schuif antwoorden. Hij nam de ganzen stopsel brief en leest. Wel begint webbeden, wel 200 euro de wet verdonen. Te veel, schmoedert hij ziet. Wel begint webbeden, wel op ook 150 euro verdonen. Och, het is ook een schuif. Wel begint arbeiden, aber ook 200 euro verdonen. Hij schmoedt den brief ook te ziet. En zo werd hij meest alle. Nu trist hij een brief in de hand. Wel begint arbeiden, verlang, bloß dat die te miserle gescheid zijn. En over 80 euro de wet, wordt het mij ook vrije. Na, dit hield zich toch al gewoon schoon aan. Dirt Mriesje. Dirt Mriesje, de andere stad wilde herkomen, naar dit van gauw was schoon. Hij schreef haar voets naar antwoord dat hij haar jaren wordt aannemen. En nu was stad weer een grote meubelhuis met grote glazen vensters. En daar stond op een 30 ere meubelfabriek. Gans boven in dat huis leefde familie Dertzes. Dertzes hadden ook meerdere 10 jaar. En ze zaten alle typ om vroegstens daar. Als er een riesje gans opgericht neemt komt en zegt: Mama, papa, ik heb een antwoord te krijgen. Ik kon daar aanvangen bij de onkel. Ik kon bij de webbede. Oh, maar wat waren ze nu vroeg? De mama, de Anna, die weer zo geleidelijk nog maar om. Zit Mriesje het vreemd voor die. Ook de papa, de Frans, die weer zo geleidelijk. En nam ook haar om. En zit ook echt geleidelijk dat u dit soort dingen krijgen hebt. Mriesje, we wensen die dat de haar ook mocht met die zinnen. Du weißt gerade, wie schwer das Wort für dich.

Så kom ook de hele avond. En Marisje zit, en deze stad zijn het mij nog niet zo uit. We hebben met een auto bij de andere stad voor, waar het hier kom. Nou goed, het heb je eindelijk tijd. Kon met komen. Ze gingen naar de eerste familie, klopte onder daar, en Marisje gaf de familie voor iedereen een paar warme zaktes. Aber wat waren die vrouw, en deze kalde ovende zijn er schoene warme walzakken te trien. Ze wensden nog een schoene Weihnachten, en ze gingen ze weer. Onkel Oberon Priest zei Marisje ganz ernst aan. Dat had ik gar niet gedacht dat het zoveel mensen gaf met zo'n zware loog. Ja, zei Marisje, dat heeft nog schwandere loogen. En zo gingen ze weer. Ze komen bij het nächste huis en daar gaven ze hem salut af. En wollen dan krijgt weer gaan. Ze wensten den nog een schoene Weihnachten. Dan fuschelt Onkel Priest in een oor. Wat moest je, Marisje? Kon ik den geld geven? Het heeft me geld meegenomen. Eerder is dat onhöflich. Nee, dat is niet onhöflich. Dat wordt een plocht dat hij den geven. En hij gaf den nog geld. Zo jente ze ook bij de nächste. Aber goos jente ze en geruisde vele mensen en wensde den schoene Weihnachten. Ja, dat is schrecklich. Wat het toch voor Schwierigkeiten geeft, zei Onkel Oberon Priest. Ja, zei Marisje, aber dit is niet alles. Het heeft mensen, die hebben zo'n zware tod. Het läuft dat zware te dragen als kalde feut en honger en boek. Ja, zei Onkel Oberon Priest en ze jente wieder.

nu komen ze Batert in huis. Op een reisje leiden met vliet aan niet verre nena, wo groot stond Dert er een meubelfabriek. Ze leiden te de hinder der, zodat hij niet zal aanvoeren wo ze nu waren. En wer woont hier? Dat wou je zonje, wanneer je neemt. Wat wist u hier opgeven, Mriesje? Hier wil het bloes een warmen weihnachtsgroes opgeven. Aha. Ze komen nena. En de familie kruid in te zetten. De zonke krijgt luid de weihnachtsleider. En zo zaten ze zich met den tulpan. Zonke met. Tante Dertje zat schwind hem ders op. De Anna kon de ogen niet opheven. Wens dis öle Onkel Obram Pries, dat wie er pa, wenn ze so viel joie nische Sonja hat. Heut zahn da ook nisch voets. En ze sote ze en vertalte sich. Edens verneuer, aus der Ovent al lot wir, en de kleine Zinner sich al dulle leicht hode, seht Anna, Onkel Obram, et wel jünd nu seie, wer et wertlich sie. Het wil hiermee hier met nogmaals bidden om vergeving. Dat ze mijzelf vergeven dat ik dan hun zond heb ongedonen. Het is hun dochter Anna. Nu weer onkel Obram op een schrijtelijk opricht. Dit is mijn Anna. En dit is Frans. Frans Dertsen. Ja, zei Frans. En gaf hem de hand. Het is Frans Dertsen. En wie bij hun te oorbetaft dat ze onze dochter Mriesje. Jüne Mriesje, de zag mi emma bekond, de liten zo kreit na Anna, aber es wilde nie zeie, es wil nisch onder dente. En zo vertalde ze, dat ook zoi ne geleidle familie wäre, dat en zo goed dient. Onkel Pries, ze de Frans Dertsen, wie wurde sie und jeren na ans nemen, waarom moet sie da allein en dat schreitlich grote huis leven? Kom doch bei ons leven, wie haben ruim, en bij ons kon je toch schoen gonna. Ober vreu wie hoi te disse antwoord. Jo, dit wil hoi jeren doenen. Beden wil hoi leven. Hoi zacht dat, hier weer vreed, hier weer loof en hier wil hoi ook zijn.

de geschiedenis van de man met de toren. Ja, wie had je hier, waar de door de jongens dan een koffer een beetje zeeft hebben. En hij had nu 5 stijt besteld, die durven de nächste oven komen en hij wordt voor een stijt bezorgen. En dit afschnitt heeft die jaal meer. Am nächsten Abend merkt Bernardo sich al betit ab, am donne dem Kaffeehuis zu gehen, am de 5 Jungs aufzuholen, den hei eine Heimat versprochen hat. Hei hat den ganzen Nachmittag Eva ram gegangen, gesagt, und hat mal 3 Städte gefangen. Ja, wat soll hij doen? Hij vroeg zijn wirtschouder, na vroeg vielleicht nicht, maar möchte daar op breit dat hij voor een paar dagen waarschijnlijk wat 2 jongens in zijn stoel hebben. Ook de financiële ziet, dat hij mögt am endlich mees krijgt kap bij dag. Hij wist scheinen anderen uitwas als een huis te schrijven, als ze am nog tjene waarder wordt. De jongens die luiden op hem en als ze hem werkelijk komen zeggen, dan weer die oberfrau in

0: Je hören das politische Programm von Radio Segenswelle, Vertal mi. In diesem Programm hier wie Lebensgeschichten von Menschen, wie Gott ernt, das im Leben geführt hat. Und von unserem Programm hier wie die Lebensgeschichte von Peter Radekop. Dem habe ich mal gerne gelehrt, dadurch, dass er Gedichte auf Plotisch schreibt. Im Jahr 2005 kam ich nach einem Haus und nur dem, was ich alle Gedichte von ihm getragen hat, vertalt er auch seine Lebensgeschichte. Und von unserem Programm hier wie ein Teil der Lebensgeschichte von Peter Radekop.
1: So, geboren sie ich in Sibirien, im Dorf Rheinfeld. Dat is zo ongeveer 80 kilometer van Slagerad af. Toen was ik boer ook groot gehongerd, maar ik zei, grozaam gehongerd en kreeg veel geleden.
2: En hoeveel zei je boer?
1: Je boer zei ik aan 31, de 21 september.
2: Dat is kort voor de hongerjaren, ja?
1: Ja. Ja, en de vader was een trouder mij en de moeder was dan met ons 15 jaar thuis, ik was de oudste. En dat kan ik me goed nog denken. Een morgen, in winter, zei er koud. Dat stimmte, zo zei er dan. En dan zei mijn moeder, ik kan niet meer opstaan. Ja, en zo lagen de ganze kinder, de ganze familie. Verhungert lagen die am Strau, wo ganz verliesen, wohnst ja alles mögliche wir. Da sag sie, Peter, geh vielleicht noch mal bei Schmette, vielleicht kriegst du jetzt geschalle. Na, da dich dann noch.
2: Wie viel Tjenja wir hier dann?
1: 15 Jahre. Ja, und da ging ich da hin und da hatte wirklich so eine Tietje scheine schale, dat we te dat beter als nu tieltje, dat weet ik je nou. Kom ik naar huis, was de rein, en kookte hem water, en klein beetje zalt nemen, mama leidt niet veel zalt nemen, dan schwalt een mens op, wanneer hongerig is. En daar ligt dat al om een water, en dan deed het ze ongeveer drie dagen water.
2: Wie jede Elster?
1: Ja. Dann schrieben so ein Wiener dort Pajak. Dann schrieben sieben Eitschöckchen. Ganz kleine Fleisch so. Und sie für das Duwe Eier gerührt. Dann reif ich dann fein. Und auch war dann mit Wasser abgekocht mit Salz. Und dort trunken wir dann ut. Da wie war das drei Tage ohne alles. Te zeggen, dood, moet man zeggen. Ja, en zo een en het andere, halb dan tracht. Mijn moeder, die kon alles. Ik weet niet wat die niet kon. Die kon schusteren, die kon neien, hetelen. Die mocht mehlen, toen zo'n gret molen dan. Die kon molen. Grote beelden heeft hij gemoeld. Nu hier dan als een voorwiel. Hij kon de glasarbeid, het slaamtenarbeid, dasharbeid, alles had hij hem gerief. Tjiepe vleichten, tjare vleichten. Het zei, toen daar is hij wel geraakt worden. Want dan hem daar, die konden niet komen ze. Nou, je rijdt, mijn moeder heet je rijdt. Je rijdt constant de comfort maken. Houden de schief. En alles dat deed hij dan. Dat schreef ik een beetje wordt en zo zijn we dan grootje worden dan. Als we dan geraten worden, dan ging het je met de titel een beetje beter. En met spelen, instrumenten, dat interesseert me zeer. Ik vang met een bas om aan te spelen, als op een balalaik en zong daarbij. En dan kreeg ik je moel naar Balalaika, die moest ik mijn winter holen 12 kilometer af. Die hoorde bij zijn zijde niet. En bij ons een dorp, wie een dorpsborm, en daar was een tros, zeg wie dat.
2: Stauzeil.
1: Stauzeil, ja, ja. En dan ging ik een stuil met zo'n draadje daarvan. Ja. En daarvoor maak ik me dan drie zijden op die balalaik en dan leer ik me spelen. Dan moest ik maar strauw hebben, kijk mijn goudtentje. Dan had ik een spel erbij. En dan schuif ik hem overval, zo val als plusjentje. Dan zat ik een spel. En dat vier kwam dan uit hem over, nou dan met hem strauw en mijn brand nog meer zijn naam. Maar ik schuif nog met de feit, ik kon me niet opheren. Ja, en zo speelde ik dan. Als dan nog geraten weer, dan had ik een orkest dat ik dan gerende. En dan speelde wie meest jeder dag club, in dem daar club. En dan kwam mijn cousin nog eens te gast, en had ik van Schlien moeten zijn, en nu wie we al bij 20 jaar zijn, maar zo. Vielleicht ook 21 jaar. En die wie je leeft. En die kwam nog eens en had een testament met beelden. En dat wie mij zo wichtig dan, en hij interessiert zich ook aan dat bij te brengen. Dat je het vertaald werd en je te verzamelen. Het eerste moet je dan met te verzamelen in dem dorp. Het is een grote dorp. En als we dan aankomen, en dat we vragen, een beetje anders dan als muzikant in de club, en dan zongen die dat leid, hast du keinen Raum für Jesus. Ja, en dan kwam ik op gedanken en voer ik voets met hem. Nu aan, dat weer wit af van ons, met een zoek. En als ik dan terugkom, dan zei ik te mijn elderen, Etjen, de oudste broeder, wie worden nu de stoot en de stoot in een traatje. En dan konden zij in haar omkomen, maar bij een arbeidsietje en zo wordt verdienen. En daar vang ik aan te verzamelen te gaan. Daar betier ik me ook. Dat was ook een lange proces, wat ik tot kwam. En zo vang ik dan aan te spelen. Ook een orkest dat hierin. Ook een gauw vang ik aan te leren. En zo en dat was aan de 53, am 29. maart betier ik me. En te Weihnachten zat ik am gauw. Er stond am gauw. En dat was voor mij de ganze leven. Dat was wonderbaar. En aan de 54, dan zegt de Jant, ja, en de Jant had een zeer jeselijke, zeer schijnende Jant. Die heeft veel gehouden aan mij. Gebracht. Dan zegt hij, du was een leidleren met mijn gauw. Nou ja, mij schaam je dat, zei hij, maar hij deed dat ook hierin. En zo vang ik dan aan te dirigeren. Dat heb ik dan 43 jaar gedaan.
2: Als dirigent?
1: Als dirigent,
2: ja. In een verzameling?
1: Ja, in een verzameling als dirigent. We hadden dan ook een gouden zinje, moesten we alles uitwendig. En dat vond ik zeer schijn. Geen boek over, ik ben zinje in een verzameling. Alles uitwendig. Ja, en zo trokken we dan vandoor aan een 51 naar Marta, Isik. En daar ging je dan weer. Daar hebben we veel vervolgingen gehad. Maar ook zeer veel gezien de stunde. Dat kan man niet vergeten. Het is zo kort. Van dan aan de 87, am April, komen we hier dan naar Deutschland.
2: Zou je vielleicht doch noch een beetje nodig erop ingaan, wie je hier betiert hebben?
1: Betieren wir het zo. Als mijn vader dann da wir noch bei uns und dann fuhr ich mit ihm erst nur in der Stadt und dann sagte er, ich war Horems besiegt, das war eine Familie Horems, die hatte nicht kennen, aber das war ein Bett Gemeindeglieder, ja, ältere Lieder und die war wir besiegt, sagte er, und von dort fuhr wir fuhr ich zum Vokzal und dann fuhr wir mit dem Zug weg auf den Hund. Na ja, aber wie ich das heute gemacht habe, wenn die Töpfe kommen, die leben ja dann beide die alle. Wenn sie am Haus wäre nicht viel. Und dann denke ich auch beide. Beide ich auch so. Ich wollte wirklich mich betieren, aber ich wusste nicht, wo das muss, oder wo das Kind überhaupt. Ja, und dann sehe ich gut an den Horems, dass wir habe eine lange Weg zu gehen. Und ich ging dann ordentlich mit, ich ging an den Stadtraum und ließ mich beten. Ich dachte, das musste doch wohl. Als ich bei der Kamba das Haus dann, da ging ich da bitte noch in die Toilette, stellte mich an und bete. Und dann dachte ich so, na, das geht. Das würde ich auch beten, wenn wir nicht bei uns sind. Und dann, als wir dann ankommen, dann gab es dann eine Versammlung auch, so eine Gruppe sammelt sich da taub. Und dann wird abgefordert zum Gebet. Sicher wie mir nicht möglich. Aber nun soll ich was beten. Ein fremde Menschen. Und wirklich mit eins sagt der Amen, dann braucht es nicht alle beten. Wie eine Frau braucht ich nicht beten. Aber ein Verlangen hatte ich. Und dann, als wir in einem Wachsal, wie jene zu faul, da tue ich doch noch ein Einzige. Dann deut sich ein junger Bruder an mich an, der wie ein bisschen alles hat, aber doch. Und dann kommen wir auf die Rede, und da wir alle im Chauer da, und singt da, in der Stadt. Und einem nach dem anderen so, und dann dadurch komme ich dann zum Glauben. Schließlich und endlich muss ich sagen, ich war ein sehr strenger Vater. Ich hatte so Angst. Manche hatten Freude und alles Mögliche, wenn ich betiert sich habe. Aber ich betiert mir auch eine Versammlung, da wäre dann über 420 Mädchenlieder. Und da ging ich traurig in den Haus, ich dachte bloß, was mein Pane sei. Zu den Aula Präsidenten und hielt auch ein bisschen ab Tränchen, wenn er kann, Schmiedchen, so alles. Na, das ist so ein Mensch, das ja. Da kam ich in den Haus, na ja, und dann traurig, aber ich sehe ihn dort dann, bei dann um Verzeihung, und dann sage ich, ich will beten. Da schneiden wir uns Haaren, auch die Mutter, auch die Frau und ich, und dann wieder noch eine Tante. Und dann bete ich, wo ich bete, dort weiß ich auch nie noch nicht. Und als wir abstunden, dann nahm ich ein paar mich so im Ohr. Und dreht mich so an. Da dachte ich so, der ist nicht tot. Und wirklich, ich war der Erste in der Familie. Und dann ging das, wenn wir zum Essen gingen, da hätte ich einmal beten. Und als wenn ich dann davor, da wird alle Stunden ab, wenn ich beten hätte, da der Heim fällt. Und so ging das dann. Na ja, und dann betiert der Bruder sich, und dann betiert der Sester sich. Und der Vater auch ein paar Jahre. Und dann die Mutter muss sich frisch ab der Wehe war, so ich lebe ich, wie aus no, von Schlinie tauft. Ja. Dann leitet sich Taufe auch. Und ein Bruder, Nomi, der wir als sie von der 31 und der von der 34, der wollen nicht. Er sagt, Obrum, komm doch mit. Und das wird mir knapp, aber ich habe alle einen scheinen Anzug. Nicht in Nieren, aber doch einen scheinen Anzug gekauft am Besuch. Er sagt, das ist ein Anzug hier wie die. Komm. Na komm, sagt er, will er gehen. Na gehen wir, und wir müssen weit gehen. Und dann so gehen wir vorab. Na gehen wir nennen, und er mag die Tür hin mit Tau und gehen tritt weg. So dass die dort nicht. Dann stoppte es mir auch an, so ein bisschen, aber dann wohnte ich wieder hinein, ich da bei Almatan, noch in Sibirien, also das hier kam er vor an und wollte mit den Polizisten da bedrängen und sein, dass ich rückkomme. Und ich habe einen falschen Weich, aber ich meine, das geht. Man sei, aber nachher dann sieht er, sagt er, lot doch mal von der ganzen Musik, wie seid ihr das Orchesterleid und Chauer. Und lot doch mal alles und kannst dich leben. Muss doch nicht immer alle Leute sein und dabei sein. Und dann noch Jugendleiter, wie ich noch. Das ist zu viel. Lot das alles doch. Naja, ich leite mich nicht bereden von einem, ich will nur Heisel. Dann war der Dahl, ja, der kam da dann auch angetrocknet. Da war der Doktor, sagte Peter, nun, lud mir ganz Tag, ich weiß, was ich tue. Wenn ich alt sehe, betiere ich mich. Und nun will ich nicht. Na ja, aber der war nicht alt. Der kreeg met eens een krankheid met de loftschuur. En dan hoef ik mol een fout op dat hij val met karbiet. Dat hij zeer schuur en dan rijdt hij zich de longen twee, een long. Kom aan krankenhuis en eet arbeid in die tijd en grote benutzen in Almatar.
2: Dat is een krankenhuis, ja?
1: Krankenhuis, ja. Krankenhuis, you know. En als hij naar huis kwam, dan zei ik, waar zit het? Met Obram. Dan zei ik mijn vrouw, Obram is thuis. Pa heeft hem naar huis geholt. En we zullen voets aankomen. Nou ja, gingen we gaan. En wat ik nu nog zei, want we hebben veel gezongen in onze familie. Ze hebben gezongen, gespeeld. Hij zong eerste stem, pa de tweede stem. En de schwager, wie da noch nicht schwager, aber der wohnt in uns süß. Wie vom Dorf gekommen, lied hier. Der schwager drehte und mein Bruder hin aus. Da hat wie einmal gefallen gehauen. Habe ich so viel gesungen, dann in einem Versammeln einmal so. Und dann wieder ein Leid, dass wir Brüche, aber auf Deutsch ist das so, mein Sehen, komm doch nach Hüß, komm doch, war der Tritt. Das geht dann mehr von dem verlorenen Sehen, ja. Ja, nu als we daar aan zullen komen, wie jij nog kwijt, dan trof je ons daar alle. Ach, nu had nog wat vergeten. Verder in de avond, wie ik nog een krankenhuis bezocht heb, dan zei ik, Obram, daar wie vandaag, wie we vandaag een afstand hebben met gauwen, daar waren ze ongeveer 70, 71 senior zijn, daar wie voor die beden. Maar dan, niemand leidt hij dat niet. En dan zei hij, ja. En dat deed we dan ook. En de andere dag krijgt dan, komen we naar aan huis. En dan kom ik naar en hij zet ze op een stoel. En hij zei, Obram, wat heet het? Goud, zegt hij. Ik verstond niet. Goud? Jo. Peter zegt hij, vandaar we Hans Schulz hier bij ons. De oude onkel, zegt hij. En hij zegt, Obram, wat heet het die? Wanneer wist u die betieren? En ik had niet gedacht dat de mens mij wat rekenen deed. En ik had hem betiert.
2: Wie dat een predje?
1: Dat we, ja, dat deed zo predje. Hij weer, we waren drie groepen en ik zei, ik wil zo veel leven weer. Dan wie hij, een gemeente, maar drie groepen. En hij weer in een groep de leiden dan door. En dat werd hem zo wichtig dat aan een mens denkt. Je zegt, ik had niet gedacht dat aan mij nog weer denkt. Nu zei ik dat hij niet meer te schaffen met mij. Hij had nog drie dode huilen. En daar wordt onkel Diedrich treffen, grootmama, wem reed dat dan op? Nou ja, zei ik dat zo. En lag op hem zo van, leed hij zich aan zo. Nu zijn dat leid, kom heim, de verlorene zoon. Nou, wat zongen we dat dan? En daarmee komt het ganse gauwe, hoorde dat je hier, en werkelijk komt het ganse gauwe op een oogend aan. Ja, dat weer een stunde. En wat dan wichtig weer, zum Schluss, als zei Obram, ik denk, we willen nog alle die gebeten hier in New York. Die zijn ja, gisteren gebeten, vandaag als die betiert. Jo, zegt hij. Ik woon dat gebed. Beide wat mijn mama mij geleerd heeft. Van klein. En dan stonden we op. Hij bleef zitten, zo kon ik. Lieber Heiland, maak mij fram, dat ik in den Himmel kom. Amen. Dan hielden we alle los. Nu, wie de 46 uur, nu kwam dat gebed van klein. En zenden, ja. Ja, en zo is er dan ook door. Ja, blijven 16 jaar terug. Een land als het andere. En zo hebben we hem dan daar begroefd. Ja, dat is zo kort. Man kon je veel zeggen, maar dat is werkelijk wonderbaar. Hij brocht niet oud worden. Oud zich betieren, hij kon het nu. En daar wil hij hier gezond worden. Maar hij wil ook recht om gaan. En het laatste gebed. Ja, dat stemt nu niet. Dat is een broos. Dat heeft behouden.
2: Maakt niet, dat moet eerst dat.
1: Het laatste gebed, zegt hij, je bent niet wat je hebt. прими меня в твою небесную семью. Извини меня за все мои дела, а я тебе за все благодарю. Dat valt me zo aan voet als een gedichtsvorm. Ja. Amen, zei dat. Dat is het laatste gebed. Dan zag je nu wel je moet op een rechte zijde een beetje. Zo, en dan om in voeren. Am zo, zo wie het paard, zo zo. Leed hem zo ram en bij hem ram laaien blijven de ogen stonen. Wat het laatste gereed. En dan was je weer.
2: Zo, en voeren zijn de heilige gestart.
1: Ja. Hij hoorde hem nog de oren lachen in de hoorn. Nee, zijn kop in de oren. En hier deed hij zich even bij en zit naar de klok, wat hij op de hand had. Zo nog, ja. Klok, hoeveel hij is daar weer.
2: Ja.
1: Dat is het laatste.

The clock is tien. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En de Heeren Jezus zien en dieren noemen, begrijp ik alle touwheren. En hij kunt ook van harte welkom te dit programma Licht uit Gottes Woord. Dat is ons een vrede dat die touwheren downen. En ons verlangen is ook dicht op programma Gottes Woord te verbreiden. De Heer zegt ook in Psalm 81, Vers 8: Hier, mijn volk, laat mij on je die reden. In dat reden Gottes, wel wie immer waren, ook aan ons hart opnemen. In welen donen wat hij ons te zeggen heeft. En doet er zal ook dat van deze programma deinen.

Ik wens dat de haar ook alle touwheren mag aan nu denken over dit woord zijnen en dat ook in deze komende deel de haar met hun zijn mag in hun begeleiden te zien hier. En wanneer je ons aanroepen mochten, ons telefoonnummer is 625 58 4 10 80.

Vele week behandel ik den brief, wat de apostel Johannes en Jezus Christus in hem opdracht, aan de gemeente en de stad Smyrna geschreven had. De gemeente en Smyrna had het niet goed. Dat geeft er zeer veel lieden en vervaling van de Romeinse regering en ook van de Juden. De Christen waren vroeger van de Juden verklaagd, weil ze verklaagd 10% van den verklaagden zijn familie kreeg, wanneer de Christ voor je recht als schuldig gevangen wordt. Wanneer de Christen voor je recht als schuldig veroordeeld worden, wordt er alles waargenomen, wat ze bezaten. Ze verloren zeer vaak niet bloos ihr haben goud, aber auch sogar ihr leven. An deze leidende gemeente had de haar nicht uitgezaten. Hij sprak een bloos motto. Van de gemeente wist de haar aber ook, dat ze erbastet deed, dem haar in alle stedje trouw te blijven. En doorwens haf de haar voor die ook bloos onerkennende weerd en troost weerd. Hij zegt hier en heb geen angst voor dat, wat je nog worden lieden moeten. Zie trouw wat hem doet, dan wil ik je de levenskroon geven. Is het niet wonderbaar te zijn, waar ons lijf tol je haar ons eenheid familie om on je schwere verhältnisse trouw te blijven, belonen dat? Hij wil ons niet nog dat laatste stekje moed wegnemen, maar hij wil ons sterk helpen. En in brief van de apostel Johannes, den we ons vandaag aan zijn willen, geht het om de gemeente in Pergamon. De Heer zegt immer wieder om een van iedere brief, wer oren heeft, die zal horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Daarom willen we nu ook wieder horen, wat God zijn Geest ons te zeggen heeft. Den Brief von der fing wie an Openbarung Kapitel 2, der Verse 12, der 17 abgeschrieben. Nur ein Leid von dieser Sänger will wie dann taub, den Text in Openbarung Kapitel 2, der Verse 12, der 17 lesen.

In Openbaring 2, de versen 12 tot 17, geht het aan de gemeente en de stad Pergamon. Van al die steden van die wie in Openbaring kapitel 2 en 3, wat nu gelezen hebben, is Pergamon, weil die wat am indrucksvollsten, aber ook am gefährlichsten is. En Pergamon wird het Zentrum van Geleerdsamkeit, van Wissenschaft en Kunst. Viele rijke mensen uit het Römische Rijk eenden in deze stad ganze Stadtteile. De Bibliothek in Pergamon wird de tweede Ratze vom ganzen Römischen Rijk en had dan al etwa 200.000 Bücher. En dat is al meest 2000 jaar terug. Rome had te die tijd de meest ganze Welt in. Einzig van ons zijn met dat woord Pergament bekend. Een Pergament is een Schrift. Im Alten Testament wäre dort vielleicht die prophetische Schriftrolle. Dort wird Pergament käme aus dieser Stadt. In Pergamon wohnt auch der römische Regierungsvertreter. Dort wird auch das Zentrum von vielen Religionen mit ihren prachtvollen Tempels, wo aus Gold in den Dierensteinen gebaut wäre. So wird Pergamon eine Stadt, wo viel wildes Leben herrschen wird. En daarin zegt de Heer in deze brief vielleicht ook, dat dit de oort is, wo de Satan woont. Oder wo Satan zijn in Traun haft. Krijgt hier in de Mad van Macht, Richtung en die Leerzaamheid, is een gemeente, van die de Heer zegt, ik weet, wo du woonst. Rondom van Philosophie, grote stromen gebieden, in lastvolle heidnische religionen te leven, is niet einfach. Op een stad wonen te matten, waar God zijn vriend, waar leeners en merders en zogar de Satan zelfs woont, verlangt van een gemeente en van alle einzelne Christen besonders, dat er waken zijn en geen compromissen maken. Christen worden gekracht damit om lijsten verleid, dat de vriend eind de dingen zo aantrekken maakt als mogelijk. Alle mensen worden immer lieber den leichteren Weg gehen, ohne dat einer daran denkt, wo der Weg hinführt.

Pergamon ook daar woont, waar ook de Satan woont, had ze doch aan den geloof aan Jezus Christus vastgehouden. Die houden zich niet van al dat groot wat je lachen en verleden laten. De Heer zegt hier en aan schriftwoord, ik weet waar du woonst, daar wo Satan zijn troon heeft. En dat du aan mijn nomen vasthältst en dienen geloof aan mij niet verlucht. En die tijd als Antipas mijn truerzeig, true blijf, die bij jund uitgemaakt wordt, daar wo de Satan woont. Tweemaal erwähnte haar en deze Porfarge, wo de gemeint woont. Daar wo de Satan zijn troon heeft, en daar wo de Satan woont. Ze hebben trotzdem aan Jezus zijn nomen vastgehouden, en zijn geloven niet verloren. Dat is werkelijk weer te loven, niet zo? Die Christen hebben niet met al dat Gottlose metgemerkt. Zoals wie in de gemeente en Smyrna hierde, wird dat gefährlich, wenn ze niet met de anderen metmerken. Ze kunnen daarvoor verfalscht en ook zo goed doodgemerkt worden. En daar zeg ik dat wieder, en dat du aan mijn nomen vasthältst en dienen geloven aan mij niet verlucht, en die tijd als Antipas, mijn truerzeig true blijf, die begint uitgemerkt wordt. Ans Wort gesagt, dat Gott sin truer deiner Antipas sich werden römischen Käse aus Gott te verirren. Am Wort dann en ein isernet Jetzenbild van einen Ball angestoppt. Ohne dat Jetzenbild wort dann ein gerotet Vier gemerkt, wat Antipas verbrennt wir. Hier hat der harte gemeint, denk je, dat he weit, wo dat all einje van eentje is. Ze hebben ook om geloven aan arm vastgehouden. En hij looft den tot. Wie willen nu eerst waren een leidhartje. Hij eit met mijn boodschap te Engmerk.

Zo wit, zo goud, niet zo? Anspruif je het op een leider nog wieder. Ik heb op een dag wat je in die, zei de haar. Dat is schoon dat de geschicht dort niet te eng weer. Of de is niet te eng. De jet wieder. En dat beeld van hier aan is niet zo fijn. Dat jet ons verkeer kreizen als de gemeente in Pergamon. We hebben vielerlei aan ons, wo de haar ons werkelijk loven kon. Hij weet ob nicht bloß an de gouden zijde. Hij weet ook wo ons dort nog fehlt. De Christen hadden dem falschen Prophet Biliam seine Lehre en ihre Gemeinde in Angeloten. Biliam leert dat de Jetsen, wat de Herde verehren en anbeten deiden, doch krijgt dezelfde Gott weer, wat de Christen verehren en anbeten. En dat om een dag alle wegen om Himmel vierde. Dat is een zeer gefährliche Lehre. Biliam leert,

dat ook Christen ohne weiteres aan de heidnische Fasten en de Jetzen-Tempels deelnemen durven. Daar werd wie ook verbonden dat zij ohne weiteres Jetzen afeten en aan Tempelhurerie deelnemen kunnen. Wie zijn hier wel je fertig deze leer voor Christen werkelijk weer? De andere erleer wie een griechische filosofie, wat van de Nicolaïten kwam. De Nicolaïten zeiden dat bloos de mens zijn geest wichtig is. Een mens zijn körper is ganz onwichtig. Wanneer de körper niet talt, speelt dat ook geen rol wat we daarmee doen. Daar Jezus vraagt over op een gelegenheid, weet je niet dat jun körper God zijn tempel is? Hier warnt hij de gemeente en farizeeën, keert om, sonst wil ik met eenmaal door zijn en met dat schwert uit mijn muldien en terugvieren. Dan verzaasteen stelde hij zichzelf ver als den, die dat scharpe, dubbelschneidende schwert haft. De Bibel fordert ons op, ons denken te überprüfen en van God zijn woord in den Heiligen Geist her verändert te laten. Dit is ook wat dat zweischneidige schwert, wat het Jezus in Mildhemd meint, wo de haar am Anfang van redt. Dat zweischneidige Schwert is Gott sein Wort. Am Ende wird alles nur Gott sein Wort gemeten worden. Da wens mit uns denken, mit Gott sein Wort übereinstemmen. Dat Wort mit uns auch verbeteren, en uitbeteren, en verändern, wenn dat neidig is. De Gemeinde in jeder einzelnen Christ ihre Abgabe is, dat Schwert vom Geist wird uns in Epheser 6, Vers 17 beschreven wird, te erriepen. En te brokken, je in den Weisen vindt. Dat is dit woord, wat du en ik van jou gehoord hebben. Dat woord Gottes, wat we hier wat ons raden, oder dat wat ons rechten. God zijn wille is over dat geen mens verloren kunnen zal, of dat alle te de erkenntnis van de waarheid komen en de raad worden. Mocht God ons allem de genoot schenken, je raad te worden. En zijn wille ook nu te doen. We willen nog eenmaal te beden. Heer, we danken die voor dat vandaagse woord. Macht ihr iets zelfzucht, geld je en alle zatte vernieuwingen zijn vandaag vielleicht erleren, dat we te leicht en ons een het leven in en de gemeente in en loten. Heer, bewoor ons daarvoor. En verjaf ons al onze zinden, dat we van die je nood krijgen mochten. Zijn ook nu waren een iedereen die je hart heeft. Die beden dit waren aan Jezus in de nomen. Amen.

0: Maar niet deze programma te zijn zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het meidig mag God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verafscheiden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einen Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog Gott met jünt, wat ons am einen Weg waren hier.
1: So.

het sy mol nis by christelike elre opgewassen. Dat heit, myne mutter wie wal gedeipt, ober sy leefd er in glauwe nis. En myn pa die wie ein drentje, ein schmetje, meest sy leven lang. So hab ik thuis nicht Geschichte van klein uit de Bibel gehiert, nicht van pa ook nicht van ma. Was ik dan erwassen wie, en mij dan al betiert had, lot er dan ook nog de Bibel geleend, leert ik door dat de man thuis verabkunnen moet, ook besonders im geistlichen Leven. So noem ik mij dat ook ver, dat ik dat zo doen wil. En waren wie zullen tjener hebben met mijn vrouw, dan wordt ik aan ook de Bibel verlezen en leren. Vandaar erken ik dat God mij daarbij geholpen heeft. Hij gaf mij de kroos daartoe. Vandaar wordt de tjener erwassen zijn. Ja, dan checkt man treed en man zit, wat man nog veel tijd kon beter maken. Maar God weet je wer wie zijn. Hij kent onze begrenzingen. En hij zeent onze gouden wellen, wann wie seht je singen welle te daune von horte. So mocht ich von dem alle Männer, die tauharche, ermutje. Jo, ja, sogar ermohne. Dit Wort von Gott ernst zu nehmen und auch von horte da noch zu streben. Und damit schlüt ich je auf und bring hier nu noch das Leid durch bei Jesus im Himmel.

Goedemorgen. Dat het bij die een beetje knoesteren. Ik meen nu niet dat knoesteren wat dat auto nog maar dat van een hengewee is. Als. Ik meen ze van een baan zat en dat knist dat een hengekant een beetje. Dat staan in vier wat ze schmak brennen dat aan de smaris. Dat is allemaal een schijne zaak wanneer je om vier zetten kan. Zolang dat vier brandt, is de film niemals te eng. Dat als je hem vier kijkt, als je met z'n film kijkt. Ik kan stunden om vier zetten in kijken. Ik wonder waarom de mens zo staat is. Waarom, nou ja, ik geloof ik zie je niet alleen met dat, niet? En in winter, wie hand je nu al winter, niet? In winter om vier zetten. Dat is dat schönste war vom Winter, wat einer genäute kann, würde ich sagen. Samarius, und dann hoffentlich, ja, als dat vier und Merke sei ja schwind gedun. Wir hatten dann süß ein Blach Uwe. Und da hat dort einmal so, entweder dort biet halt dort wir Rengons verbrannt, wietste eng. En einer funkte dan nog op bles oorsch. En dat had weer bles uitgegoene dat vier. Zo ik weer met mijn uitbeelding toen nog niet wiet genoeg. Dat ik dat mal hand kreeg. Dat dat mal kraak wood. Groot genoeg zijn. Dat het smarst nog wood. Zijn bed branden. Dat had een paar mal gelijk. Dan kan ik een bed halt bijlaan. En brok ik smarst niet mal geschet vier merk. En bij mijn kamin. Gelijk als het nog een klinkbed anders niet. Toen waren je hier nieuw experten in je aanzijnen hier. Wat met zo wat er staat veel meer ervaring aan. Zo, so, we gaan van deze dinsdag. Van deze vangt in de meeste jaren.